0: Dus dan zien we weer iemand bij jou.
1: Okay.
0: Okay, 757-9164, last of Gil Trap.
1: County Gil Trap out of Bendis, clear valid with the valid and fill up permit.